gezicht, een rubber lichaam, clowneske handen en een veel te grote mond. 6 buitelingen, 3 slechte grappen, een snik of een briljante vondst. Een poëtische passage, een vibrerend element, een misstap, de ontgoocheling. Een groot succes, moment van stilte, een verdrietige verliefdheid en de eenzaamheid die wacht. Wat fel geluk, onzeker, wankel, een warme hand, applaus en doek. Het witte licht, de lege zaal, de massa golft, grijs kleedlokaal. Zo zwaar vermoeid een hoofd van lood, een schelle lach op het balkon. Het stof, de geur, versleten plush, een oud gordijn, een blij refrein. Mijn naam is Harlek